0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het zuiden en midden van het land ligt de regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal nog weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest. En het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.

brothers watching. Komt je vracht op tijd? Of ben je zomaar het hele weekend kwijt? Cruise controls en rotondes,

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat we te lax zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn twee onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en drie smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Wordt niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: elke dag het plat. De muziek goed staat. Grun FM.
1: Het leven zacht de zo'n schierhoedje. Haar barrel gaat op glee. Zowel toe ze in de liefde.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij nu.nl naar onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Dat gebeurde gisteravond bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen en dat ging er rustig aan toe. Spanje bekijkt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat zegt de Spaanse omroep in reactie op de baas van het festival. Die zei bij de NOS dat die landen als Spanje en Nederland graag weer terug willen hebben bij het evenement. De finale is eind volgende week. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. Het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Schuren, afplakken, lakken.
13: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grunnen FM.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A50 van Os naar Eindhoven bij hectometerpaal 116,2.
7: Radio

0: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM.
6: Grun FM. En nou het nieuws op Grun FM.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. De Telegraaf schrijft dat we te weinig zouden doen om belangrijke sectoren te beschermen tegen cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan energie en de zorg. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. In Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers. Betogers bezetten een rotonde en hielden het verkeer tegen. Toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, veegden agenten de rotonde leeg en stuurden ze de demonstranten weg. Amerika last een pauze in bij de hulp aan schepen die de straat van Hormuz uit willen. Project Freedom startte maandag en een paar schepen konden sindsdien wegkomen. President Trump wil tijdens de opschorting bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Het is niet bekend hoe lang de pauze duurt. En met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel is gisteravond Bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrokken na afloop per boot. Op de verschillende bevrijdingsfestivals was het druk. Op een paar plekken, zoals in Utrecht en Rotterdam, moesten de hekken tijdelijk dicht omdat het te vol werd. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten soms regen, in het noorden en westen droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
13: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
14: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
13: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er geen flitsmeldingen.

0: Reis met NS reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
10: Grun FM weer.
11: Het is bewolkt en vooral in het zuiden, midden en oosten valt er nog regelmatig regen. Vanmiddag trekken de buien weg en dan temperaturen tussen de 11 en 15 graden. Vannacht blijft het overal droog. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een graad of 14. Richting het weekend wordt het een stuk warmer met kans op onweer.
12: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
13: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker naar duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
12: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
14: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al best wat lange files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A348. Loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval en de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A16 van Breda naar Rotterdam bij hectometerpaal 35,3. Radio.

en de rassen. Het is hier.

Zij loopt met een riegen naar haar stektaal. Door Stuidenboer en zet ze over diek.

0: leuker. Daarom is er nu de Libellen Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een protest tegen een asielopvang in Apeldoorn is de politie gisteravond aangevallen. Demonstranten hielden een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. De politie kwam later terug met versterking en heeft de rotonde leeggeveegd. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Op het drugsschip dat in het weekend door de Spaanse politie werd geënterd zijn ook Nederlanders opgepakt, meldt RTL Nieuws. Interpol meldde eerder al dat ook Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord, met een waarde van 3,5 miljard euro, een record. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt omdat ze in Lissabon arrestanten zouden hebben gemarteld. Eerder werden al 9 politiemensen gearresteerd. Een van hen is de hoofdverdachte die ook verdacht wordt van verkrachting. En de hond uitlaten met een sigaretje erbij. Dat is vanaf nu verboden in het Zedigpark in Breda. Het gaat om het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen. Maar wie toch een sigaret opsteekt, krijgt volgens de wethouder niet meteen een boa achter zich aan. Het weer van Weer Online. Bewolkt met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen vaak droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Mooi Klaas, ik word voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
14: Nou Joop, dan moest hem naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
13: Mooi ja, zag ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
6: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 1 flitser op de A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 159,4.

zegt.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
8: Grun FM weer.
9: Vanochtend is het op veel plaatsen nog bewolkt en het kan ook een beetje regenen. Vooral in het zuiden en midden van ons land. In het noordwesten is het vaker droog en daar breekt later ook de zon door. In het zuidoosten blijft het regenachtig. De temperatuur stijgt naar 11 tot 15 graden. Aan de kust waait een krachtige wind uit het noordoosten.
10: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
11: Nou Joop, dan moest het naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker naar duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
10: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
12: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. De A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij hectometerpaal 46,1. En er wordt geflitst op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 52,7.
14: Radio Fur en

reis nog schouw was lange en de snij joog mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag.

Den Haag, gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers en als ik de langes reed, dan was het net of Heiligstad.

kring geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Du was niet mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi.

torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan hadden wel de koren voor de vijf

0: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nice op Grun FM.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilde huizen. Vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdowns, toen mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. Op het drugschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, heeft de Spaanse politie volgens RTL Nieuws bevestigd. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar dat ze zomaar eens 50.000 kilo kunnen zijn. De enorme partij wordt nog gewogen. Oekraïne kwam op eigen houtje met een wapenstilstand die vandaag is ingegaan, maar Rusland werkt daar niet aan mee. Volgens een Oekraïense minister zijn de oostelijke steden Kharkiv en Zaporizhia aangevallen met Russische raketten en drones. Rusland kondigde eerder ook al een bestand aan, maar dat is pas komend weekend. En hij komt er weer aan, het gouden windei. Actieclub Foodwatch reikt het jaarlijks uit voor het meest misleidende voedingsproduct. Dit jaar zijn een cheddar saus in de race waar maar 1% kaas in zit en linzensticks die vooral van maisbloem zijn gemaakt. Ook een chocoladereep die stilletjes kleiner werd en duurder doet mee. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen vaker droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
16: Nou Joop, dan moest hem naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
15: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land vielen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij hectometerpaal 249,9. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam wordt geflitst bij 39,9.

0: heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf,
4: dat zeg ik.
6: Mooi Klaas, ik moet verdaap in K en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
7: Nou Joop, dan moest hem nog Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker naar duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
6: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar stop onthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast. Van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 14,5 en op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 195,1.
8: Radio.

0: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM. Grun FM.
8: En nou het nijs op Grun FM.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Zeker 2 gevallen van het hantavirus dat is opgedoken op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië zijn volgens Zuid-Afrika veroorzaakt door de zogeheten Andes-variant. Volgens het ministerie van Volksgezondheid daar kan bij die variant het virus ook van mens op mens worden overgebracht, zeker als mensen nauw contact hebben. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen erover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager en als ze iets mankeren worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. Oekraïne zegt dat Rusland het bestand heeft geschonden dat per vandaag was afgekondigd. Er waren aanvallen op Kharkiv en Zaporizhia. Rusland zei er ook met een bestand te komen rond de dag van de overwinning. En die valt pas komend weekend. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk is gestopt als technisch adviseur bij NAC Breda. Hij lag onder vuur vanwege de transfer van zijn zoon Sidney. Die ging voor €0 van NAC naar een club in Portugal. En van Hooijdonk speelde daarbij een omstreden rol. Het zijn barre tijden voor NAC dat zo goed als zeker degradeert uit de Eredivisie. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten bewolkt met regen. Op andere plekken droger met af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1. Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1. Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Mooi Klaas, ik word voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
16: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
15: Mooi ja, zak ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 29,4. En op de A35 van Enschede naar Almelo bij 49,4.

0: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
1: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen. Code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: Amster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste de beste aanbiedingen.
3: Amster!
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
13: Grun FM.
12: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Dat mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de besmette opvarenden wordt behandeld in Zwitserland. Er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden houden ze rekening met zeker 1 patiënt. De Verenigde Naties hebben een duidelijke boodschap voor Israël. Dat moet 2 activisten op de hulpvloot voor Gaza onmiddellijk vrijlaten, vindt de VN. Toen de bootjes bij Creta vorige week werden tegengehouden, zijn de Spanjaard en Braziliaan meegenomen naar Israël en vastgezet. Er zijn berichten dat ze worden mishandeld. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang in een onderzoek naar 2 extreemrechtse groeperingen. De groepen roepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee. Er zou nog niemand zijn opgepakt. En voorzitter Infantino van Wereldvoetbalbond FIFA vindt de torenhoge prijzen van kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. Bovendien is er een enorme vraag. Die zorgt ook dat op de doorverkoopsites kaartjes soms voor astronomische prijzen weggaan. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten bewolkt met regen, op andere plekken droger met af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: internet en tv en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
7: Grun FM. Grun FM.
6: En nou het nijs op Grun FM.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie zieke opvarenden van het Nederlandse virusschip bij Kaapverdië worden snel geëvacueerd. Binnen 3 uur, zegt het cruisebedrijf. Daarna gaan ze naar ziekenhuizen in ons land. Op het schip is een gevaarlijke variant van het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. De politie in Londen heeft een speciaal team gevormd dat de Joodse gemeenschap moet beschermen. Aanleiding zijn de antisemitische incidenten van de laatste tijd. Zo werden 2 Joodse mannen neergeschoten en brand gesticht in Joodse gebouwen. In het speciale team zitten ook antiterrorisme-specialisten. De KLM schuift het oppakken van vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen, dat wordt nu 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden luchtvaartmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. En het Openluchtmuseum in Arnhem over het alledaagse leven in ons land is op zoek naar oude IKEA-klassiekers waar mensen hun eigen verhaal bij hebben. Het heeft al heel veel meubels, bedden en kasten van de afgelopen 200 jaar in de collectie, maar nauwelijks iets van IKEA, terwijl bijna iedereen wel iets daarvan in huis heeft. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken droog met wat zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt met kans op regen. Het wordt 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
0: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beterbed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
0: Voor maar €2 maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
4: FM weer.
5: Op steeds meer plekken wordt het droog, behalve in het oosten en zuidoosten. Daar kan het nog even regenen en blijft het grijs. In de rest van ons land is er wat zon, met de meeste zon in het noordwesten. Daar wordt het een graad of 16, maar op plekken waar het grijs blijft is het niet warmer dan 11 graden.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
4: Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert streek.
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
11: Grun FM!
10: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 zieke opvarenden van het gestrande Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn onderweg naar ons land voor medische zorg. Onder hen zijn 2 bemanningsleden. Ze werden vanochtend van boord gehaald. Waarschijnlijk zijn ze besmet met een gevaarlijke variant van het Hantavirus. 3 mensen aan boord van de cruise zijn overleden. SP-leider Jimmy Dijk heeft kamervragen gesteld over Moerdijk, meldt Omroep Brabant. Die meldde vorige week dat het Rijk al maanden voor de gesprekken met inwoners had besloten dat het dorp weg moet. Volgens Dijk dachten de Moerdijkers onterecht dat ze nog inspraak hadden. Een knauw voor hun vertrouwen in de overheid, vindt hij. Als het aan justitie ligt, gaat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden de cel in voor witwassen. Bij een huiszoeking bij vader Leidekkers in 2023 werd onder meer een horloge gevonden dat ruim een ton waard is. Ze zijn betaald met drugsgeld van zijn zoon. Het witwassen van een tweede horloge vond justitie niet bewezen. En een vertrouwd gezicht in de Eredivisie stopt ermee. Spits Ricky van Wolfswinkel is 37 en heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. Hij speelde de afgelopen 18 jaar voor onder meer Vitesse en Utrecht. Bij Twente is hij nu bezig aan zijn laatste weken. Van Wolfswinkel speelde ook 2 keer voor Oranje. Het weer van Weer Online. Op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: just to give it all to.
1: Muziek van het Hoogland tot Westkwartier. Grun FM.

0: reist met NS reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: FM weer.
13: Op steeds meer plekken wordt het droog, behalve in het oosten en zuidoosten. Daar kan het nog even regenen en blijft het grijs. In de rest van ons land is er wat zon, met de meeste zon in het noordwesten. Daar wordt het een graad of 16, maar op plekken waar het grijs blijft, is het niet warmer dan 11 graden.
14: Radio

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM. Grun FM.
7: En nou het nice op Grun FM.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Spaanse kabinet houdt spoedoverleg, want er is ophef over het gestrande virusschip bij Kaapverdië. Spanje gaf het schip toestemming om naar de Canarische eilanden te varen, waar het over een paar dagen zou aanmeren in Tenerife. Maar regionale bestuurders zijn tegen. Ze zijn bang voor verspreiding van het dodelijke hantavirus. Het is makkelijker geworden om van je telefoon- en internetabonnement af te komen. Bakelt ACM deed er in het verleden onderzoek naar en ontdekte dat veel providers het klanten moeilijk maakten om op te zeggen. Dat kon niet online en op een site was vaak lastig of niet te vinden wat je moest doen. Die drempels zijn nu weg, zegt de ACM. Marius Borg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de uitspraak in zijn proces niet thuis afwachten. De rechtbank wees zijn verzoek af. De kans dat hij opnieuw de fout ingaat is groot, is de motivatie. Heuby, die van 40 strafbare feiten wordt verdacht, hoort volgende maand hoe lang hij de cel in moet. En er komt nog een seizoen van The Voice of Holland met dezelfde coaches in de draaiende stoelen, zoals Suzanne Freek en Willy Wartaal. De talentenshow werd 4 jaar geleden van de buis gehaald na berichten over misstanden achter de schermen. Dit jaar keerde The Voice weer terug. Het weer van Weer Online. Op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: goed. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal deals die je niet mag missen.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
5: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
4: Werken? In deze drukte?
5: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.

meatloaf in t-shirts, omdat zo lekker zit. Ik zing voor jou de t-shirt blues en easing op moment. Ik heb er ooit voor zondags en ooit voor door de week. Een aantal voet op stap gewoon naar de discotheek. Door gooi ik volk op zotter of zondag om bij mij. Door heur ik dan de t-shirt blues, het is net op elke keer. Zo was de laatste feest in discotheek stad. De t-shirts.

domme, die hazeles en bloes. Ik keek mijn oomers door de kop, mijn vrouw die veel loes. Wat wist van nooit, zei zij, wat doe met die geflirt? Met die veel te dikke lief en zo'n klein t-shirt. Maar ik loop ook in mouwhemd van RNTV Noord. Hij zit mij aan schegoten, het is precies mijn moord.

0: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
1: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
0: Die andere stuiterbal daar.
1: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
10: Grun FM! Grun FM.
9: En nou het nice op Grun FM.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Nederlandse virusschip op de Atlantische Oceaan wil zaterdag aanmeren op de Canarische eilanden. De reder heeft het gevraagd aan een haven op Tenerife. Maar Spanje zit helemaal niet te wachten op het schip, waarvan opvarenden zijn besmet en overleden aan het hantavirus. Ze zijn bang dat het virus zich verspreidt. Het Rotterdamse Museum De Kunsthal blijft voor de rest van de dag dicht, meldt regiozender Rijnmond. Aan het begin van de middag werd het museum ontruimd vanwege rook in een van de ruimtes. Er waren toen tientallen mensen in De Kunsthal. Later bleek dat er geen brand was, maar kortsluiting in een stekkerdoos. We wisten al dat het gisteren megadruk was op de bevrijdingsfestivals, maar nu zijn er ook cijfers. Er waren een slordige 1 miljoen mensen op de been. Dat zijn er wel iets minder dan vorig jaar, maar dat komt omdat sommige mensen op vakantie waren. En 5 mei was dit keer ook geen officiële vrije dag. En mensen die op vakantie gaan naar Thailand kunnen zich maar beter gedragen, want de politie gaat harder optreden in sommige gevallen. Denk aan drugsgebruik en seksuele uitspatting in het openbaar. Thailand lijkt te reageren op een incident op het eiland Phuket. Daar hadden 2 toeristen seks in een tuk-tuk. Ze worden nu uitgezet. Het weer dan van weer online. Op de meeste plaatsen droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het wat frisser aan. Vanavond kans op lichte regen. Morgen wat meer zon met kans op buien bij maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel. Geniet.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
3: Grunde FM weer.
4: Het is bijna overal droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het frisser. Vanavond is er kans op wat lichte regen. En vannacht koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in de loop van de dag kans op een paar buien. Het wordt dan 14 tot 16 graden.
5: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
6: Nou Joop, dan moest hem nog Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker naar duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
5: Mooi ja, zak ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
7: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Batuverdorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. Linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is een half uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera langs de A13 naar Den Haag bij 7,0. A16 Rotterdam-Breda bij 37,0. En op de A73 naar Nijmegen bij 24,2.
2: Radio

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Even overlaten.
9: Sst, ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
14: Grun FM.
13: Grun FM. En nou het nijs op Grun FM.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het is chaos op het spoor ten oosten van Amsterdam. Vlakbij station Weesp is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daar is alle treinverkeer stilgelegd. En dat heeft veel impact, want Weesp is een spoorknooppunt. Daarlangs rijden de treinen vallen naar Amsterdam, Amersfoort en Flevoland. Een van de 3 opvarenden van het virusschip die met vliegtuigen onderweg zijn naar Nederland wordt opgevangen in een ziekenhuis in Leiden. Een Nederlands en Brits bemanningslid zouden besmet zijn met het hantavirus. Een Duits opvarende, die hoorde bij een overleden passagier, gaat na aankomst direct door naar Duitsland. Justitie eist 3 jaar cel tegen een vrouw uit Woerden voor het verkopen van gegevens uit rechtbanksystemen. Ze was gokverslaafd en werkte bij een rechtbank. Zo kon ze overal bij en de info verkocht ze aan een verdachte. Ook zou ze 2 jaar lang een gokmaat van haar voor bijna een ton hebben afgeperst. Een Amerikaanse mediamagnaat Ted Turner is overleden. Hij was de oprichter van CNN, dat vrijwel overal in de wereld is te zien. Hij werd er in 1991 voor geëerd, toen hij door Time werd uitgeroepen tot man van het jaar. Hij verkocht CNN uiteindelijk, maar bleef de rest van zijn leven trots op de nieuwszender. Turner was 87. Het weer dan van Weer Online. Vanavond kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden wat zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
16: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
17: Nou Joop, dan moest hem door Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
16: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
13: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Vels een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A2 naar Amsterdam bij 56,8. A16 naar Rotterdam bij 51,8. En op de A28 naar Utrecht bij 14,5.

0: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Woehoe! Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: Grun FM weer.
13: Het is bijna overal droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het frisser. Vanavond is er kans op wat lichte regen. En vannacht koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in de loop van de dag kans op een paar buien. Het wordt dan 14 tot 16 graden.
14: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
15: Nou Joop, dan moest hem nog Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nijen en goede gebruikte band en is zeker nooit duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
14: Mooi ja, zag ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
16: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 460 kilometer file. In Limburg veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Echt en Wessem doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg weer vrij. Dit is dus door tunneldoseren. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging door slecht wegdek. En tot zover de ANWB-verkeer. Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A16 Antwerpen-Breda bij 72,2 en de A73 naar Nijmegen bij 24,4.
18: Radio.

zoete lucht op molson van en de moon nooit langer wil schien. En de zon aan de hemel nooit meer zal stroom, dan stop ik om van die te hoon. Nee, dan kink nooit langer van die hoon. Ik zon nooit langer van die hoon als de luchtboom die nooit meer blauw is.

leven verdien echt nooit verdien. Ik zal altijd van die hoop, al is de lucht boven mij nooit zo blauw meer. En de wind minder waait,

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
3: Laat het hier zijn.
4: Op moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
9: Grun FM.
8: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Nederlandse vrouw die in een ziekenhuis in Zuid-Afrika overleed aan het hantavirus was even aan boord van een KLM-toestel naar Nederland. Maar vanwege haar slechte gezondheidstoestand besloot KLM haar niet mee te nemen. De andere passagiers aan boord van het toestel worden ingelicht door de GGD. Drie mannen die op TikTok propaganda zouden hebben verspreid voor IS komen vrij. Ze mogen overmorgen naar huis, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze voorlopig niets meer posten op sociale media. Ze riepen ook op om aanslagen te plegen. En die berichten werden soms wel 100.000 keer bekeken. Loosdrecht maakt zich op voor de komst van asielzoekers in het oude gemeentehuis. Volgende week komt met vertraging de eerste groep. Het dorp was dagen het toneel van heftige protesten. Ook van mensen die er niet eens wonen. Het leidde ertoe dat niet 110 mensen worden opgevangen, maar 70. En de zware vliegtuigbom die was gevonden vlakbij het treinstation van Weesp is weggehaald. Betekent dat er weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. Direct na de vondst werd bij spoorknooppunt Weesp het treinverkeer stilgelegd. De bom wordt op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Het weer dan van weer online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met later kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
11: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
12: Nou Joop, dan moest hem naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte banden en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
11: Mooi ja, zal ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
8: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en Knoop het Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem. Op de A325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera langs de A12 van Utrecht naar Arnhem bij 68,6. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 37,0. En op de A73 richting Nijmegen bij 24,3.

0: Dat is een tafel van Nord HL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord HL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Airco, cv-ketel, warmtepomp of iets anders op het gebied van installatietechniek. D. Huberts installatiebedrijf. Vakkundige begeleiding van begin tot eind. D. Huberts installatiebedrijf.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door D. Huberts installatiebedrijf.
12: Grun FM weer.
13: Vanavond is er kans op wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en is er in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En er staat weinig wind.
14: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
15: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die heeft nieuwe en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
14: Mooi ja, zak hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
16: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht pechdek is de linkerrijstrook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A7 Heerenveen-Horen bij 71,6. A16 Rotterdam-Breda bij 37,0. En de A73 naar Nijmegen bij 24,5.

0: honky tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. And he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
8: Grun FM.
7: Grun FM. En nou het nice op Grun FM.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Van de 2 vliegtuigen die met enkele besmette opvarenden van het virusschip onderweg zijn naar Nederland, is er 1 uitgeweken naar Gran Canaria. Daar heeft het een tussenlanding gemaakt, maar waarom is niet bekend. Het andere toestel is vanaf Cap Verde gewoon doorgevlogen en komt vanavond aan op Schiphol. De GGD informeert passagiers van een KLM-vlucht eind april van Johannesburg naar Amsterdam. In het toestel zat namelijk korte tijd een Nederlandse vrouw die later in een ziekenhuis overleed aan het Hantavirus. Omdat ze te ziek was, besloot KLM haar niet mee te nemen. Mogelijk heeft ze andere passagiers besmet. Bij het wereldwijde datalek dat deze week bekend werd, zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk wat de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat ze alleen namen en e-mailadressen hebben. Ook van mensen die in Amsterdam en Maastricht studeren. En de beurs in Amsterdam heeft door optimisme over het einde van de oorlog een topdag achter de rug. De AIX sloot op de hoogste stand ooit, 1031 punten. Beleggers reageerden positief op het bericht dat er bijna een akkoord is tussen Iran en Amerika. Het had meteen ook invloed op de olieprijzen, want die gingen fors omlaag. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen opklaringen met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Mooi Klaas, ik moet voor de APK en mijn bandjes ben nooit zo best meer.
13: Nou Joop, dan moest hij naar Jan de Bandenman in Grun, stad. Die het nije en goede gebruikte band en is zeker niet duur. Kijk maar even op bandenmangroningen.nl.
12: Mooi ja, zag ik hem down. Oh ja, en de verkeersinformatie, die wordt jou aanboden door Jan de Bandenman in Grun.
14: Nou, de actuele verkeersinformatie op Grun FM.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A6 van Lelystad naar Jouren bij 282,6.

0: eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
1: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio Fur en

0: Easy Pareer Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pareer Excel. Shop in de winkel of op easypareerexcel.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het Nederlandse stel dat is overleden na een virusbesmetting heeft de ziekte misschien opgelopen in Argentinië, schrijven buitenlandse media. Het zou zijn gebeurd toen ze vogels aan het spotten waren op een plek waar ook muizen en ratten waren. Ze werden uiteindelijk ziek op een cruiseschip en zouden anderen hebben aangestoken. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje. En bij de Joshi-band hebben ze nog steeds een grote glimlach op hun gezicht na de optredens van gisteren op bevrijdingsfestivals. Ze waren ambassadeurs van de vrijheid en werden met een helikopter en de bus van plaats naar plaats gebracht. 13 zijn echt back-off, want die hebben meegedaan aan alle concerten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
7: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nieuws op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Op Schiphol is vanavond de eerste evacuatievlucht vanuit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Aan boord van het vliegtuig waren ook mensen in witte pakken. Een Spaanse activist die in hongerstaking is in een Israëlische cel drinkt nu ook niet meer. Dat hou je normaal gesproken maar een week vol. De man zat op een schip dat hulp wilde brengen naar Gaza. Hij werd bij Creta opgepakt. En volgens een vrouw is die ook gemarteld door Israël. En het komt niet vaak voor dat president Trump iets aardigs zegt over iemand uit de media. Maar voor de oprichter van CNN, Ted Turner, maakte hij een uitzondering. Turner was een van de grootste aller tijden, zei Trump over de overleden mediamagnaat. Opmerkelijk, want meestal maakt hij alles dat CNN is uit voor rotte vis. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Radio Fur en

gat in de nek. Het wit draait voor de ogen. Ik zat lus in het zorel, maar ik was nogeld aan de grond. Daar stond ze bloedmooi, onweerstaanbaar, onbewogen. Alles aan haar was vrouw, blond en rond. Ze zei, zeg maar jongen, wat is daar weer? Hoe lang ries nog op havenkracht duur? Ik geef daar was toe wist voor die holle peert. En we gaan er in mijn Mustang van deur. We gaan er in mijn Mustang

Ik heb dit beheerd, al zolang ik mij kan heugen. Hij kent mij en hij sleept mij overal erheen. En hij voelt het als ik leef in waarheid of in leugen. Zonder hem ben ik stuurloos en alleen. Ze begon al hard te lachen en zei: jongen, hoe al pist. Wees een kerel, loos dat peer en mocht hij vrij. Ontdek alles maar aan mij,

Stetsen, holle stevels en jaast tot op de grond. Hij ging verder stoorn en zei, geef dat peer aan mij. Ik zal voor hem zorgen, ik hol hem schaap en gezond. Is dat hij terugkomt, hij bleef vandaag. Want loof het of niet, maar hij is de speel in die leven. Onbetrouwbaar, trouw en in stille grandeur. Ik geef daar een rood en meer zal ik daar niet geven. Stap niet in die

was nou goed van slag? Wat moest ik verkiezen? Voor het gevoel in mijn kruis of in mijn hart? Als ik voor het ene koos, wat zal ik dan verliezen? De keuze leek zo wit en zwaar. En de man in bloed mooi wief, ze vloog mijn koor nou in de hoorn. Ik dacht, waar zal die strijd nou eigenlijk om gaan?

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
4: Grun FM. Grun FM.
3: En nou het nieuws op Grun FM.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Schiphol hebben hulpdiensten twee opvarenden opgehaald die aan boord waren van het vierenschip bij Kaapverdië. In de eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en dat is naar een ziekenhuis in Leiden overgebracht. Een Duitse vrouw wordt met een busje naar Düsseldorf gereden. De andere evacuatievlucht van Kaapverdië naar Nederland had een technisch probleem en is daarom geland op Gran Canaria. Met een ander toestel gaat de vlucht naar Amsterdam verder. Als het goed is, vervoert dat vliegtuig één opvarende van het cruiseschip Ondius. En dat zou een Brits bemanningslid zijn. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met rode fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het leverde problemen op voor het verkeer, want de demonstranten stonden ook op een afrit. De actie is intussen afgelopen. En Nederlandse universiteiten waarschuwen hun studenten voor mailtjes die misschien van criminelen zijn. De criminelen zouden hun gegevens hebben na een wereldwijde dataroof bij bedrijven in schoolsoftware. Daarbij zijn zeker 7 Nederlandse universiteiten getroffen, waaronder die in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Het weer nog van weer online. In het westen en midden kan wat lichte regen vallen. Later klaart het op en koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken met kans op enkele buien. Bij weinig wind wordt het dan 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
3: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
4: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is, denk je?
2: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Radio Fur en

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nice op Grun FM.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis, omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
5: Grun FM. Grun FM.
4: En nou het nijs op Grun FM.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Grun FM.
1: Grun FM. Grun FM.
0: En nou het nijs op Grun FM.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het Hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.